0: Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Richard van der Veen en dit is het Streekstad Radio Nieuws. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waderhout in Heerhugowaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen het warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. In Alkmaar is afgelopen zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van de evenementen was de Queer Markt op het Ringersplein. Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma dat ze daarvoor gebruiken heet de Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Richard van der Veen en dit is het Streekstad Radio Nieuws. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. De Boeggemeente claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het pijltje is uit 1921 en staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. En het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er wordt dus een nieuwe plek aangewezen die wel in de buurt zal zijn van de oude vertrouwde plek. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. Een automobilist zag de fietser waarschijnlijk over het hoofd. En dat zou kunnen komen door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ten val en is na controle ook naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden ter plekke vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege het slechte zicht op zijstraten. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ontwikkelingsorganisatie voor Onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Richard van der Veen en dit is het Streekstad Radio Nieuws. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondagmiddag op de Zuidpoort in Heerhugowaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal heeft de scooter meegenomen. Uit Geest werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door de komst van een traumahelikopter. Op de Krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen en de toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou is gebeurd. Een automobiliste is vlak voor het weekend tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto 180 graden rond. En wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig uiteindelijk afgevoerd. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

De waderhout in Herengewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen het warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. In Alkmaar is afgelopen zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van de evenementen was de queermarkt op het Ringersplein. Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma dat ze daarvoor gebruiken heet de Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee opvallende files al in Noord-Holland. Tot beginnen de A7 ten Hoeve richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N242 Middenmeer Alkmaar voor de aansluiting met de A9 ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Richard van der Veen en dit is het Streekstad Radio Nieuws. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het pijltje is uit 1921 en staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. En het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er wordt dus een nieuwe plek aangewezen die wel in de buurt zal zijn van de oude vertrouwde plek. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. Een automobilist zag de fietser waarschijnlijk over het hoofd. En dat zou kunnen komen door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ten val en is na controle ook naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden ter plekke vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege het slechte zicht op zijstraten. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
3: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
3: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de ochtendspits zijn ook ontstaan in Noord-Holland. Onder andere op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord 4 kilometer met nu een kleine 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Amstelveen. Voor Akersloot 5 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend.

Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondagmiddag op de Zuidpoort in Heerhugowaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal heeft de scooter meegenomen. Uit Geest werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door de komst van een traumahelikopter. Op de Kruisman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen en de toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou is gebeurd. Een automobiliste is vlak voor het weekend tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto 180 graden rond. En wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig uiteindelijk afgevoerd. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 100 kilometer file in Noord-Holland deze dinsdagochtend spitst. De meeste files zijn dagelijks hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud zien we onder andere op de N99... Den Oever richting Den Helder. Voor Den Helder 3 kilometer met een kwartier vertraging. En het is ook opvallend druk op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenersloot staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waderhout in Herengewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen het warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. De Boeggemeente claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. In Alkmaar is afgelopen zaterdag de Prideweek officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van de evenementen was de Queermarkt op het Ringersplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Hogeschool IPAMO en Bibliotheek Kennemerwaard zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma dat ze daarvoor gebruiken heet de Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
4: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
3: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
5: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
3: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waderhout in Heerhugowaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen het warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje is uit 1921 en staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. En het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren, daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er wordt dus een nieuwe plek aangewezen die wel in de buurt zal zijn van de oude vertrouwde plek. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A9 in Noord-Holland bij de werkzaamheden Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Kooimeer 10 kilometer met een om 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waarderhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Horen, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna Thijs hem uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. In Alkmaar is dit weekend de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de Queer Markt op het Ringersplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de Oostelijke Randweg met de Reiger in Zuid-Scharwoude is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ten val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langere tijd om het bermgas langs de Oostelijke Randweg te maaien vanwege slecht zicht op de

0: waterkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. A9 Amstelveen richting Den Helder. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Kooimeer. De weg is namelijk dicht. Verkeer richting Alkmaar volgt Zaanstad en Avenhoorn over de A8 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Bij Broek op Lange Dijk.

Alleen al in 2024 bleken ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen belopen in totaal 146.000 euro. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terugvalt te halen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar, daar gebeurde tussen Beverwijk en Uitgeest een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven nu, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman in Uitgeest was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De traumahelikopter landde bij het hotel van de Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg. Nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Horen, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna TSM hem uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. In Alkmaar is dit weekend de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de Queer Markt op het Ringersplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de Oostelijke Randweg met de Reiger in Zuid-Scharwoud is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ten val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langere tijd om het bermgas langs de Oostelijke Randweg te maaien vanwege slecht zicht op de zijstraten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van €2,7 miljard. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Rugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleken ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen belopen in totaal 146.000 euro. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terugvalt te halen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro... Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, een kwartier in de file tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Verder heb je 5 minuten oponthoud bij de Koentunnel op de A10 Noord. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk sta je bij Beverwijk Oost ook 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waverhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman in Uitgeest was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De traumahelikopter landde bij het hotel van de Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg. Nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk. En wat opvalt is een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is een ongeluk gebeurd en de vertraging loopt op tot een uur vanaf knooppunt Rottepolderplein. De linkerrijstrook is dicht. Van Alkmaar naar Amstelveen is de A9 nu helemaal dicht bij Uitgeest na een ongeluk. En op de A22 heb je 10 minuten oponthoud van Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. Het is ook druk op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Castricum. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Noord-Holland. In totaal staat er 130 kilometer file. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk wel weer vrij bij knooppunt Kooimeer. Maar er staat nog een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein met 50 minuten oponthoud. De file wordt langzaam korter. Verder is het druk op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is een kwartier. Op de A10 Noord bij de Koentunnel doe je er ook een kwartier langer over. En er staan veel files op N-wegen. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden is de vertraging 40 minuten tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je een half uur oponthoud. Dat is tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk sta je bij Krommenie een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. De badeendjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeendjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eendjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout in Herugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in Noord-Holland. Er staan ook veel lange files op de N-wegen. Bijvoorbeeld op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Daar heb je 3 kwartier tijdverlies tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je voor de aansluiting met de A9 een half uur vast. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je 50 minuten oponthoud tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk is de vertraging een kwartier. Dat is voor de aansluiting met de N244. En het is heel druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoevedorp en Akersloot. De vertraging is daar 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel en er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. René van Splunter uit Heiloo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin en eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. Twee mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Herugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen twee ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer is de vertraging een kwartier. Op de N202 is het heel druk van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Daarmee nog een half uur langer onderweg. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen is de vertraging nog 3 kwartier. Daar staat het vast tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog wat moeizaam. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar heb je nog een kwartier tijdverlies bij Aalsmeer door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Op de N208 staat nog een hele lange file van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ook nog 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Christian Peetoom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Peetoom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. René van Splunter uit Heiloo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikt het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon een botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Hoorn, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna TSM uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
4: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat het zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
3: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. De badeendjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeendjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eendjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout in Herugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
4: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
3: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel en er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. René van Splunter uit Heilo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin. En eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. Twee mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Herugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger. En dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen twee ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
4: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
3: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. René van Splunter uit Heilo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Horen, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna deze hem uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
4: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
3: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
5: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
3: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. De badeendjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeendjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eendjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waarderhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel en er staan ook bankjes. Aan de spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. René van Splunter uit Heilo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin en eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. Twee mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Herugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen twee ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BMW. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. René van Splunter uit Heilo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Horen, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna deze hem uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Christian Petholm komt niet terug in het Alkmaarse college van BMW. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petholm wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. De badeendjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeendjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eendjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waarderhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar